0: Als de inhoud belangrijker is dan het plaatje.
1: BNL, BNL, BNL, BNL.

time, love, joy, I need space.

0: Goedemorgen. BNL Nieuws.
1: Er is nu toch een akkoord bij de brandweer in Brussel. In de loop van de vijfde stakingsdag hebben bonden en Brusselse regering opnieuw overlegd en daarna riepen de bonden op de staking op te schorten. Eerder op de dag kwam er nog een noodkreet vanuit het korps. Het akkoord voorziet onder meer extra financiën voor de brandweer in Brussel en de aanwerving van extra personeel via verschillende rondes dit en volgend jaar. Ook voor noodcentrale 112 in de hoofdstad komen er mensen bij. In Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van anderhalve maand gestorven. Het parket spreekt van een onduidelijk overlijden en houdt rekening met alle scenario's. De hulpdiensten kregen de oproep vanuit het huis van de grootmoeder, maar ze konden bij aankomst niets meer voor het kindje doen. De ouders zijn meegenomen voor verhoor. Het parket stuurde een wetsdokter en een team voor sporenonderzoek ter plaatse. Bij Bremen in Duitsland is één dode gevallen toen een sportvliegtuigje neerstortte op het dak van een woning. Mogelijk gaat het om de piloot, maar het is onduidelijk of er een tweede inzittende was. Het vliegtuig was nog maar net opgestegen en verloor plots hoogte om een onduidelijke reden. De reddings- en bergingsoperatie verliep moeizaam en heeft uren geduurd. In de getroffen woning was gelukkig niemand thuis. En Richard Carapaz heeft de koninginnenrit in de Tour gewonnen. In de tweede opeenvolgende aankomst op Alpe d'Huez haalde de Ecuadoraan het voor Remco Evenepoel en de Amerikaan Sepp Kuss, die de ritzege uit handen gaf door twee late valpartijen. Tadej Pogacar was vierde op iets meer dan een minuut van de winnaar. Zonder euvelen wint de Sloveen de Tour en staat Remco Evenepoel als tweede op het podium. De slotetappe naar Parijs is trouwens ingekort, maar de passage op Montmartre blijft behouden. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt met tegen de ochtend kans op de eerste regen. Temperaturen overdag tussen 16 en 22 graden. De buien houden allicht de hele dag aan. Vanaf maandag dan weer droger en warmer. En dinsdag schurken we alweer tegen 30 graden aan.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: Eindelijk zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNL, curated sound real connection.

0: Garage Sikko is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Sikko ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosmeer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

0: BNL Nieuws.
1: Zeker 1 dode en 16 gewonden op de Pride in Berlijn nadat iemand daar met een bestelwagen op de mensenmassa is ingereden. De politie kent intussen ook minstens 1 dader, een man van 21 uit het islamitisch milieu, die ook gekend staat bij de politie.
2: We hebben mittlerweile einen mutmaßlichen Tatverdächtigen identifizieren können. Es handelt sich einen Mann, der in Berlin bereits Polizei bekannt ist und dem islamistischen Milieu zugerechnet wird.
1: De verdachte vluchtte na de aanrijding te voet weg. Volgens getuigen zijn er ook mensen neergestoken. Op het ogenblik van de feiten waren een paar honderdduizend mensen op straat. De Pride is meteen stopgezet. Het dreigingsniveau voor aanslagen was in Duitsland de voorbije week al opgeschaald, omdat daar aanwijzingen voor waren. Nog in Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaart aanrijding met een motorhome op de snelweg. Die reed achteraan in op een file. 9 auto's raakten nog beschadigd. De snelweg was urenlang afgesloten. En bij de crash van een klein vliegtuigje op een huis in Neder-Saxen, ook in Duitsland, zijn nu 2 doden geteld. Vliegtuigje verloor plots hoogte en stortte neer op het dak van een huis. De 2 slachtoffers zaten in het vliegtuigje. In het huis was niemand aanwezig. Bij ons in Genk is 2 hectare natuur opgegaan in een brand. Door de droogte ging het vuur snel over het heidegebied, maar de brandweer kreeg het toch vrij snel onder controle. Bij de bosbranden in Spanje is 1 dode gevallen. De man van 78 zat vast in zijn auto, raakte niet op tijd weg. In de streek van Madrid zijn trouwens nog eens 60.000 mensen geëvacueerd. En ook in de regio van Bordeaux in Frankrijk zijn gisteravond opnieuw enkele dorpen ontruimd voor de oprukkende bosbranden. En op het Europees kampioenschap skileren in Italië heeft Bart Swings nog een gouden medaille behaald. Zijn 5e al. Hij was de snelste op de puntenkoers over 10 kilometer. Er is kans op regen vandaag bij maxima van 19 tot 24 graden. Er staat ook wat wind. Ook morgen kan nog regenen. Ook morgen kan het nog regenen. Vanaf dinsdag minder wind, zonnig en warm tot 30 graden. Het KMI kondigt dan code geel af voor het hele land, behalve aan zee. Want later deze week gaan we zelfs richting 35 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

En op een avond fluisterde ze: Rudy, lieve Rudy, ik heb zo'n zin in chocola. En Rudy zei: ik ga het wel halen, schat. Ik trek mijn jas aan en ik ga. Maar ze zei: nee, lieve kerel, ik ga zelf wel deze keer.

beminde gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. Olé, olé. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Olé, olé. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Olé, olé. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Olé, olé. Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Olé. Niet zoals hier waarmee je uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

galt was een afreuze passiemoord. Met vrouwen in haar koud afgeknald door haar helse echtgenoot. Die werd gevat, maar men kon niet beletten dat hij vergif nam toen ze even niet opletten. Het was echt gestoord.

ik droevig voel, wil ik naar Vlaanderen. Omdat in Vlaanderen mijn droefheid niet of nauwelijks telt.

Het is grauw, de lucht is grauw, boven mijn vlakke land, mijn vlakke Vlaanderenland. De grond is rauw, de grond is rauw, in heel mijn Vlaanderenland, mijn flinke Vlaanderenland. Ik zit in het staminet,

0: BNL Nieuws.
1: Zeker 1 dode en 16 gewonden op de Pride in Berlijn nadat iemand daar met een bestelwagen op de mensenmassa is ingereden. De politie kent intussen ook minstens 1 dader, een man van 21 uit het islamitisch milieu, die ook gekend staat bij de politie.
2: We hebben mittlerweile een mutmaßlichen Tatverdächtigen identifizieren können. Het handelt zich om een man, der in Berlin bereits Polizei bekannt is en dem islamistischen milieu zugerechnet wird.
1: De verdachte vluchtte na de aanrijding te voet weg. Volgens getuigen zijn er ook mensen neergestoken. Op het ogenblik van de feiten waren een paar honderdduizend mensen op straat. De Pride is meteen stopgezet. Het dreigingsniveau voor aanslagen was in Duitsland de voorbije week al opgeschaald, omdat daar aanwijzingen voor waren. Nog in Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartaanrijding met een motorhome op de snelweg. Die reed achteraan in op een file. 9 auto's raakten nog beschadigd. De snelweg was urenlang afgesloten. En bij de crash van een klein vliegtuigje op een huis in Neder-Saxen, ook in Duitsland, zijn nu 2 doden geteld. Het vliegtuigje verloor plots hoogte en stortte neer op het dak van een huis. De 2 slachtoffers zaten in het vliegtuigje. In het huis was niemand aanwezig. Bij ons in Genk is 2 hectare natuur opgegaan in een brand. Door de droogte ging het vuur snel over het heidegebied, maar de brandweer kreeg het toch vrij snel onder controle. Bij de bosbranden in Spanje is 1 dode gevallen. De man van 78 zat vast in zijn auto, raakte niet op tijd weg. In de streek van Madrid zijn trouwens nog eens 60.000 mensen geëvacueerd. En ook in de regio van Bordeaux in Frankrijk zijn gisteravond opnieuw enkele dorpen ontruimd voor de oprukkende bosbranden. En op het Europees kampioenschap skileren in Italië heeft Bart Swings nog een gouden medaille behaald. Zijn 5e al. Hij was de snelste op de puntenkoers over 10 kilometer. Er is kans op regen vandaag bij maxima van 19 tot 24 graden. Er staat ook wat wind. Ook morgen kan het nog regenen. Vanaf dinsdag minder wind, zonnig en warm tot 30 graden. Het KMI kondigt dan code geel af voor het hele land, behalve aan zee. Want later deze week gaan we zelfs richting 35 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

0: beautiful. I think we got it, guys. All right, everyone have a cup of tea now.
1: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL, for those who truly listen.

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Waar muziek staat als een netgestreken Sanseveria. BNL. BNL. BNL. BNL. BNL.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden-Zolder. A bientôt, chez Lamine.
1: BNL Conscious Cultural Connect.

0: Met weerstand in de stroom, zo staan wij onder spanning.
1: BNL, BNL, BNL, BNL.

0: Dit programma Entre nous wordt mede mogelijk gemaakt door restaurant Bouchard en Vas Maastricht.
1: Bonjour, comment ça va?
2: Entre nous, een heel intiem programma met Jos Ben.

Julien Clerc, een entrenou met Ce n'est rien. En daarna hoorde je Axel Red met Sensualité. Het derde nummer in de drieluik was van Bon Entendeur, L'amour, l'amour, l'amour.

0: liberté, égalité, fraternité.
1: Uit het mooie Frankrijk is dit Paul Bourbon.
2: Vive la France.
3: Parijs, Place de la Madeleine 2001. Vanuit mijn kantoor mocht ik de begrafenisstoet van Gilbert Bécaud aanschouwen. Ik moest denken aan mijn ouders en alle anderen die dol waren en nog zijn op Bécaud. De recordhouder in de Parijse Olympia met 33 optredens reisde naar zijn laatste rustplaats, Père Lachaise. Bécaud stond bekend om zijn energieke performances. Vandaar zijn geuzennaam Monsieur 100 000 volt.
4: J'ai pas volé, l'orange, tu sais bien, pas volé, l'orange, je dis marchand, mais non, non, non.
3: Dit is Bécaud live in de Olympia in 1988 met een van zijn grootste hits, L'Orange. Andere toppers waren in

0: ma vie. En l'important, c'est la rose.
1: L'important, c'est la rose, crois-moi.
2: Mijn succesnummer Nathalie was razend populair.
1: Nathalie.
2: In 1965 werden er in Frankrijk maar liefst 31.000 Nathalie's geboren. Vandaag is het nog steeds de meest populaire meisjesnaam, na Monique. In het lied ontmoet Beko zijn Russische reisgids Nathalie op een besneeuwd rode plein in Moskou. Drinkt hij Franse champagne met Russische studenten en chocolademelk in Café Pushkin. Het nummer was gedurfd, want de relatie met de Sovjets stond onder druk in die tijd. Het is dan net na de Cuba-crisis en het ontslag van Khrushchev. Boze tongen beweerden dat Nathalie's echte naam Olga Korolenko was, luitenante bij de KGB. Anderen zagen haar als een Amerikaanse spionne. De mare leeft voort. Maar historici lijken het over eens te zijn dat het lied Nathalie bijgedragen heeft aan de ontspanning tussen Frankrijk en de USSR. Tot aan zijn dood heeft Beko de legende van Nathalie levendig gehouden. En dankzij hem is er ook in Parijs vandaag een Café Pushkin. Graag nodig ik je daar uit om warme chocolademelk te komen drinken en te luisteren naar Nathalie.
3: La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre.

c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un

Gilbert Bécaud hoorde je met Je reviens te chercher. Daarna opnieuw Gilbert Bécaud met zijn wereldberoemde Nathalie en de hommage van mijn collega Paul Bourbon. Jim ten slotte die bezong Je me tire.

Tu entends? Tu les entends, Gigi?

0: Dalida met Gigi Lamoroso hoorde je. En Daniel Girard kwam op de proppen met Butterfly. François Zardy bezong Comment te dire adieu.
1: Beste luisteraar, ik ben Jolemaire. Ik ben bij u op Entre

0: En dat was Joe Lemaire met Tentation. Daarna Les Poppies met Non, non, rien a changé. En als derde Michel Fugain, Le Printemps.
1: Dit is Entre Nous non-stop.
2: Non-stop.
0: Heb jij vragen over chansons of wensen? Of wil je iets melden aan dit programma? Stuur ze dan naar chansons, meervoud, apenstaartje, radioentrenous.com. Chansons, apenstaartje, radioentrenous.com.
3: Entre nous, vous souhaite une belle journée.
0: Ik zeg jou au revoir. Namens mijn chouchou Felix Meurners, Paul Boerboom en natuurlijk John Klinkenberg. Tot de volgende week. A biento. Bisous.
4: Hey, psst. Jouw favoriete Franstalige muziekprogramma is er weer volgend weekend. Avec votre animateur, Jos Benders.

0: Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En dan voor die prijs. Jumbo.
1: BNL.
2: Bewust niche luisteren.

0: waar muziek staat als een net gestreken Sanseveria.
1: BNL. BNL. BNL. BNL.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan win je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor...

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.
2: BNL.
3: Bewust niet geluisterd.

0: Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.
1: Radio Benelux Regio Info. Jouw regiokalender op Radio Benelux.

Bakkerij Koenen is al 3 generaties lang een begrip in Lummen. Sinds 1948 wordt de kennis, de liefde en de passie voor het vak doorgegeven van vader op zoon. Met een mix van oude en vernieuwde recepten zorgen ze dagelijks voor verse topproducten. Het winkelpersoneel zorgt voor een vlotte en vriendelijke bediening. En dit van dinsdag tot vrijdag van 8 uur tot 18 uur. En zaterdag van 8 uur tot 17 uur. Zondag voormiddag kunnen betaalde bestellingen in een aparte ruimte afgehaald worden. Naast een groot assortiment brood en gebak beschikt Bakkerij Koenen ook over charcuterie en pralines. Op hun sluitingsdagen kan je terecht in de broodautomaten. Bakkerij Koenen, in de Oosterreinderstraat 32 in Lummen. De ambachtelijke bakker die je blijft verrassen. Telefoon 013 52 13 08.

Voor jouw volgende businesslunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

Voor jouw volgende business lunch ontdek Restobar Lamine. Stijlvol en met een vleugje Franse flair. Ideaal voor een zakelijk diner of een gezellig teammoment. Reserveer via restobarlamine.be. Heikant 115 Heusden Zolder. A bientôt, chez Lamine.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit.

0: Goedemiddag. BNL Nieuws.
1: In Hoboken, in de provincie Antwerpen, is een tram van lijn 10 ontspoord na een botsing met een bestelwagen. Er zijn geen gewonden, maar het tramverkeer is een tijd lang stilgelegd om de tram weer op de sporen te zetten. Een man van 51 is gisteren om het leven gekomen bij een ontploffing in zijn mobielhome in Leefdaal bij Bertum in Vlaams-Brabant. In de camper was brand uitgebroken en de man probeerde die zelf te blussen in afwachting van de brandweer. Daarbij gebeurde er een explosie. Volgens het Leuvense parket gaat het om een ongeval. Er zijn geen aanwijzingen voor kwaad opzet. Een paraglider is gisteren omgekomen in Stavelot in de provincie Luik. Dat gebeurde in deelgemeente Caux. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar het parket van Luik heeft het ongeval vandaag wel bevestigd. De aanslag van gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. De bestuurder van het witte busje dat inreed op toeschouwers van de Pride is nog altijd voortvluchtig. Hij zou ook mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven, 29 mensen raakten gewond. Beide slachtoffers zijn geen Belgen, zegt de FOD Buitenlandse Zaken op basis van informatie van de Duitse autoriteiten. De verdachte is een Duitser van 21 van Libanese afkomst. Hij was eerder al veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een beroepsprocedure van het parket. Wielrenner Richard Carapaz is uitgeroepen tot superstrijdlustige renner van de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Hij haalde het van de Deen Mats Petersen. Vandaag is er de slotrit van de Ronde van Frankrijk. Er blijft de rest van de dag en avond kans op regen. In de loop van de nacht wordt het droger. Morgen voormiddag nog wolken met mogelijk wat lichte regen. Na de middag klaart het op en krijgen we wat zon te zien bij maximaal 23 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bonjour. Zin in Franse flair vlakbij huis? Bij Lamine in Heus de Zolder serveren we seizoenssuggesties en een exclusieve wijnkaart. Kom langs voor een heerlijke lunch, diner, à la carte of ons uitgebreide menu. Reserveer je tafel via restobarlamine.be. Bon appétit à Lamine.

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL, for those who truly listen...

0: Garage Seco is de servicegarage waar je in Beringen niet omheen kan.
1: Klein of groot onderhoud,
0: herstelling,
1: nazichtkeuring,
0: software-update,
1: zoals chiptuning en AdBleu.
0: Met eender welk automerk of bestelwagen kan je bij hun terecht.
1: Ze helpen je graag verder. Garage Seco ligt bovendien vlakbij Beamine.
0: Je kan dus gewoon even gaan shoppen terwijl zij jouw stalen Rosweer piekfijn in orde zetten.
1: Twijfel je nog? Vraag dan toch gewoon eerst een offerte aan.
0: Bel daarvoor naar 0488 00 26 80.
1: Of stuur een mail naar garageseco@hotmail.com.
0: Of nog beter, ga gewoon langs in de Voortstraat 75 in Beringen.
1: Seco en zijn team ontvangen je met de glimlach. Garage Seco in Beringen.
0: Niet twijfelen.
1: Gewoon doen.
2: BNL. Bewust niet geluisterd.

0: BNL Nieuws.
1: In Hoboken, in de provincie Antwerpen, is een tram van lijn 10 ontspoord na een botsing met een bestelwagen. Er zijn geen gewonden, maar het tramverkeer is een tijd lang stilgelegd om de tram weer op de sporen te zetten. Een man van 51 is gisteren om het leven gekomen bij een ontploffing in zijn mobile home in Leefdaal bij Bertum in Vlaams-Brabant. In de camper was brand uitgebroken en de man probeerde die zelf te blussen in afwachting van de brandweer. Daarbij gebeurde er een explosie. Volgens het Leuvense parket gaat het om een ongeval. Er zijn geen aanwijzingen voor kwaad opzet. Een paraglider is gisteren omgekomen in Stavelo in de provincie Luik. Dat gebeurde in deelgemeente Co. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar het parket van Luik heeft het ongeval vandaag wel bevestigd. De aanslag van gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. De bestuurder van het witte busje dat inreed op toeschouwers van de Pride is nog altijd voortvluchtig. Hij zou ook mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven, 29 mensen raakten gewond. Beide slachtoffers zijn geen Belgen, zegt de FOD Buitenlandse Zaken op basis van informatie van de Duitse autoriteiten. De verdachte is een Duitser van 21 van Libanese afkomst. Hij was eerder al veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een beroepsprocedure van het parket. Wielrenner Richard Carapaz is uitgeroepen tot superstrijdlustige renner van de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Hij haalde het van de Deen Mats Petersen. Vandaag is er de slotrit van de Ronde van Frankrijk. Er blijft de rest van de dag en avond kans op regen. In de loop van de nacht wordt het droger. Morgen voormiddag nog wolken met mogelijk wat lichte regen. Na de middag klaart het op en krijgen we wat zon te zien bij maximaal 23 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.

Bij Jumbo staat de klant elke dag op 1. Bij lage prijzen, ruim assortiment en service met een glimlach. En als je nu tot 21 oktober aan ons digitaal rad draait, dan wint je elke week gegarandeerd een prijs. Van een zak chips tot 1000 euro winkelbudget. Doe mee op jumboklantfestival.be. En daarvoor.

0: zijn ze gelukt. Het is met Frittel.
1: Mogen we er nog maken?
0: De beste momenten, die gebeuren gewoon thuis. Samen bakken, grillen, kokerellen. En ja, ook samen die perfecte frietjes of wafels maken. Met een toestel dat elk moment laat slagen. Frittel, met smaak bedacht. Ontdek onze toestellen voor elk gezellig moment op frittel.com.

0: voor velen een sekssymbool ook wel. Maar ze noemen haar dan ook te vlezig, ze noemen haar te geil. Ze laten die vrouw eigenlijk nooit kiezen wie ze zelf zou willen zijn. Maar ja...
1: Een losgeslagen vrouw, die is er twee waard. En zeker wanneer dat ze misogynie aankaart en wanneer ze me zeggen dat ik mij vergis, roep ik schatje, kalmeer. Wat ik zeg tegen je vader is...

0: Internetgazet Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: BNL. Eigenzinnig, eigentijds.

0: Internetgas uit Beringen. Al het nieuws uit Beringen, heet van de naald. Elke dag weer.
1: Ik lees elke dag de Internetgazet.
0: Surf nu voor het laatste nieuws uit Beringen naar www.internetgazet.be/Beringen.
2: Ik kijk elke dag.
3: En ik ook.
0: Internetgazet Beringen. De snelste gazet van de streek.
4: Sneller dan het licht, nooit in het duister.
5: BNL. BNL.

0: wat pak voor velen een sekssymbool ook wel. Maar ze noemen haar dan ook te vlezig, ze noemen haar te geil. Ze laten die vrouw eigenlijk nooit kiezen wie ze zelf zou willen zijn. Maar ja...
1: Een losgeslagen vrouw, die is er twee waard. En zeker wanneer dat ze misogynie aankaart en wanneer ze me zeggen dat ik mij vergis, roep ik schatje, kalmeer. Wat ik zeg tegen je vader is...

0: Goeie avond.
1: BNL.
2: Wolkenbreiers
1: met Leo Reinders.

0: goeienacht. BNL Nieuws.
1: Wie geëvacueerd is na de bosbranden in de streek van Bordeaux kan voorlopig niet terug naar huis. Zolang de brand niet onder controle is, heeft de prefect daar benadrukt. Het gaat om 220.000 mensen. Bedrijven kunnen voorlopig ook niet werken en de overheid raadt toeristen af om naar de regio af te zakken. De maxima in de regio stijgen trouwens tegen dinsdag weer naar 40 graden. Ook bij ons zijn er weer natuurbranden geweest. In de provincie Namen waren op meerdere plaatsen bosbranden en zijn meerdere hectare natuur vernield. Tientallen brandweerlui zijn ingezet en die kregen hulp van de Franse collega's en bijstand in de lucht van de politiehelikopter. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat er ook in ons land plannen zijn voor een aanslag zoals op de Pride in Berlijn dit weekend. Dat zegt het OCAT, dat de terreurdreiging in ons land analyseert. Er zijn binnenkort wel enkele Pride-evenementen in ons land en die zal het OCAT wel met extra aandacht bekijken. Een autopsie moet duidelijk maken waaraan een baby van 1,5 maand is overleden in Echtegem in West-Vlaanderen. De ouders blijven voorlopig vastzitten voor verhoor. De komende dagen moet dan duidelijk zijn waaraan het kindje is gestorven. In de gevangenis van Brugge heeft een gevangene zijn matras in brand gestoken in zijn cel. Hij ligt in het ziekenhuis omdat hij te veel rook heeft ingeademd. Ook drie cipiers raakten bevangen en kregen verzorging. 30 gevangenen op de getroffen afdeling zijn een tijdje geëvacueerd, maar konden wel vrij snel terug naar de cel. Een psychiater gaat de brandstichter nu onderzoeken. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs Formule 1 van Hongarije gewonnen. De Nederlander Max Verstappen was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft leider. Er kan nog een buitje vallen, maar het is toch stilaan overal droog. Ook op maandag nog kans op regen. Maar daarna komt er een warme en droge periode aan. Met maxima richting 35 graden.
0: Dit was het BNL Nieuws.